Ik ben een rentier, ik heb getiet. Maar frühstück dan zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

Een rentier, ik heb je tiet, maar frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak, a

hem wat agerlijk. Dan denk ik, Fliet, hol die terug. Zet die mal op den Sorgensack und stopp die erst. De Pieptabak, heb ik de piepjes in de snoet. Dat ziet die Welt ganz anders uit. Dat Hick und Hack und all die Salm vertrekt zich midden.

Ik ben een rentier, ik heb gratis, maar het vreugdstukte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal en een pip tobak.